0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Und das Fähigprogramm sah wie dort Petrus uns wies, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort was alle rannehmen. Und das fündische Programm, wo wir seinen dort Petrus uns wies, dort Gott die erste Welt errichten mit Wotter, und wir wollen noch seinen dort Gott diese Welt, wo wir nun bannen leben, und alles was in diese Welt ist, wird mit vier Rechten. Aber wir wollen noch seinen dort Gott wird all die, was das Heil in Jesus haben angenommen, hier rüttelraden, eier das passieren wird. Ich lade euch nun weiter alle an, aufmerksam zu hören, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, dort was nun noch eine Zukunft ist, und dann uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wann er wird kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sehen, zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Rema.
1: Meine Freunde, das letzte Mal wir wie ein 2. Petrus, das 3. Kapitel, und wir sehen, dass Petrus redet von drei Welten. Da ist die Welt, die gewasst ist, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch kommen wird. Die Ursache, woran Petrus von dit redet, es willst du falsche Lehre wäre, die Spottmucke von Christus in Wader kommen. Die wandelde in ihre eigene Last. Dort ist diese Art Menschen, die Gott sein Wort nu anfallen worden und die Wahrheit von Gott sein Wort nicht annehmen worden. Wann ein Mensch willig ist, sein Hort zu Christus zu geben und willig ist, seine Sinn zu verloten, Gott wird dort Wort klar machen zu sonnen. Aber ein Mensch mit willig sein, seine Sinn zu verloten und an Gott sein Weich zu wandeln. Die Trübel ist mit dort Hort. Wils die sind, da ist da ein Schleier, ewe dort hört. Aber wann dort hört sich nur Gott dreht, dann wird dort Schleier weichgenommen worden. Die falsche Lehre kennen die Wahrheit nicht begriffen, wie sie nach in ihrer Sinn sind. Sie haben falsch gedacht, und da wegen seien sie, dass alle Sachen sind so, als die immer sind gewasst. Menschen haben vor hunderte Jahre gesagt, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Das ist noch nicht passiert, sagen sie, also glauben sie, dass es nicht passieren kann. Aber sie sind anwissend von gewissen wichtigen Sachen. Eine so eine Sache ist, dass die Welt, die gewasst ist, wird durch Gott sein Wort und die Überschwemmung vernichtet. Dass da ein großes Urteil auf diese Welt gekommen ist, ist auf ein Bau gemacht, von was gelehrte Menschen gefangen haben. In Städte, wo dort kalt ist, sehr kalt, wo die Erde für duizende Jahre es zugefroren gewasst, hat sie Tiere in dort Eis gefangen, die reinet Gras im Mühl und den Bock ha. Die Tiere sind zu einer Zeit hostig durch ein großes Angelag zu er durchgekommen. Dort meint dort zu einer Zeit wird die Erde nicht zugefroren, so wie im Norden. Also ist da bewies, dass da ein großes Urteil zu einer Zeit auf diese Erde gekommen ist. Die Schrift redt von der Überschwemmung aus so'n Urteil. Gott bracht so'n Urteil ab diese Erde, wie's Menschen ihre Sünd so groß wie geworden. Wann Gott zu der Zeit die Sünd rechten musst, wat he dort wader in die Zukunft Matadona? Ganz gewiss. Gott hat die ganze Menschheit ihre Sünd in Christus gerecht. Christus wird für uns zu Sünd gemacht. Und wann wir dort annehmen, dann ist dort zu unserer Gerechtigkeit gerechnet. Wann Gott die Welt das nächste Mal mit vier Rechte wird, dann wird uns dort nicht treffen, dann wir sind in Christus sicher gestalt. Jesus wird niemals weiter in Gerecht kommen für uns Christen, also wann wir in Christus sind, dann wollen wir auch nicht in dort Verdammnis gerecht kommen. Römer 5,1 und 6, 8, 10. Vers, schrift Paulus dit. Wils wie durch den Glauben nu sind gereicht geworden, haben wir Frieden mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Aber wann wir mit Christus gestorben sind, leben wir dort wie auch mit am Leben worden. Wils wie weiter, dass Christus vom Tod abgestorben ist, niemals weiter zu sterben. Tod hat keine Macht über am. Wils an dem, dass er starf er einmal für Sinn. En aan dem dat hij leeft, leeft hij voor God. En dan ook in Johannes 4:24 zegt de Heer Jezus, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert, en dem leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämt nicht aan je recht, aber es vom dood tom leven gekomen. Wanneer wir in Christus sind, dort is, wanneer wir wedergeboren sind, dan worden wir nicht in dort gerecht komen. Onze werken worden ongezacht worden, zodat God weten kan wat beloond wordt worden en wat verbrand moet worden. 2 Korinther 5, de 10e vers, zegt dan, wie moeten alle vuil Christus in rechter stoel je op een woord worden, dat jeder dort kriegen kan wat hij in zijn harpe gedonen heeft, of dort nu goedet oder schlechtet is. Onze zeilen, oba, zend en Jezus Christus, verzeker God zij dank. Wie haar je zinnen dat de eerste welt wordt van God durch de eeuwenschwamming vernicht. Door wie nog een ander oordeel van God dat met engel te doen houdt. Dit is voor ons in Jesaja 14 en Hezekiel 28 beschreven. Door wie een hoge engel die zo als een marje stieren weer, die de hemels aandacht leiden deed. Hij weer prachtvol en kloek, en zijn hoort wordt stalt. Hij wil God zijn steed nemen en deed een oproer aanreden. God moest am rechte en uit hem hemel schmieten. Veel engel volgden am en worden met am uit hem hemel geschmieten. De engel is de zoten, de dievel. En de andere engel die am volgde, zijn de beze juiste die mensen trubbel en gevangen nemen. De Heer Jezus heeft even den alle den je wenst gekregen als hij op een kruis starf. En dan den derde dag wat er opstond. Door wordt een tijd komen wanneer oordeel wordt volkomen zijn en die alle en den vier zee gesmeten worden dat God voor andere gemaakt heeft. Dat weer de dievel die naar Adam en Eva kwam en aan verleden deed. Hij wil dat hij die beze engel, zoten, wil God zijn en hij verleid aan te denken dat zij ook God kunnen zijn. Zonen die dem Heer Jezus in de radung afzaaien en niet met God willen te doen hebben, zaaien eindelijk dat zij er ene God willen zijn. Wanneer we tot God zeggen, ik wil mijn ene weg maken, dan zeggen we dat we willen God zijn steed en nemen. Also de wereld die dan weer is door water verschwungen en we zijn nu in de tweede wereld. Dit is de wereld die Petrus in de zevende vers beschrift en dit wordt het zegt. Over de hemels en eerd die nu bestonden, zijn dich dort namelijk het woord bewoord voor een vier en een gerechtsdag, wann ook de angereichte mensen worden vernicht worden. De valse leraar, de Sparta, zijn ganz aanrecht en erdenken. De leven dat alles is zoals dat is gewast. De Heer is nog niet gekomen zoals de Christus zei dat hij komen wordt. Door wijn wordt hij ook niet komen, zei ze. Also wordt dat zo blijven als dat is. Petrus zegt over dat zo'n denken, door is wil zij de waarheid niet weten willen. Over Petrus heeft zijn boodschap van Heer. En hij zegt dat deze wereld is der God zijn woord bewoord voor een oordeel dat met vier wordt gedaan worden. Wem wou wie leven? De valse leraar? Oder Petrus die zijn woord van God gekregen heeft? Ik leef dat is ganz klaar wem wie leven worden, of wem zullen, wie stonden bij God zijn woord. Wat we in deze wereld hebben, is alles met tijd verbonden. Dat is alles verjenkelijk. Doorwegen zullen we ons verlangen niet op weltliche zaken spetsen, maar op zonen die eeuwig zijn. Deze wereld en die wie wandelen wordt te ene tijd met vier verbrand worden. In 2 Korinther 4:18 zegt Paulus, dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, over dat wat niet te zijn is. Dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Over wat niet te zijn is, is eeuwig. En Johannes, in 1 Johannes 2, 15 bij 17, zegt, dat die wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die wereld leef heeft, en dem is niet dem voordeel zijn leef, wils alles wat in deze wereld is, die oergelast, die vleeslast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel, aber is van deze wereld. En deze wereld verjaagt, ook de last deze wereld. Aber wer God zijn welle deed, wat eeuwig blijven. Dat je alles toop nog na één oordeel, en dit moet wordt dat met vier gedonen worden. In 2 Petrus, de 3 kapitel, de 8 vers. Dit ene lijf zal op een nicht van jullie verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag bij de Heer zo is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Oud Testament profeten hadden veel te zeggen van de Heer zijn dag dat een gerechtsdag wordt zijn. De Heer is niemals met tijd verbonden zoals wij zijn. Maar de Heer heeft tijd gemaakt en heeft zich tot onze tijd geschikt. Wanneer hij ons ook niet gezegd heeft wanneer hij voor ons komen wordt, dan heeft hij ons weten laten wat in de toekomst passeren wordt. We hebben al gezien dat nadat dat hij de Christen naar zich zelfs geroept heeft, dat er een grote triebzaal op deze eerd wordt zijn. Dat wordt een poort van de Heer zijn dag zijn. Dan wordt Christus naar deze eerd komen en zijn 1000-jaarse rijkdom opstalen. Nadat worden al die godloze vergat gebracht worden en worden gerecht worden. Nadat wordt deze wereld met vuur verbrand worden. Als er van de schrift van 1000 jaar reed, dan is dat met God maar zo als één dag. We kunnen ons niet bedenken hoe dat wordt zijn, want dat geen tijd wordt zijn, maar dat is wat de eeuwigheid is. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemaakt?

Nu dat derde kapitel in 1 en 10 vers. De Heer vertrekt niet met zijn verspreken, zoals Waltje vertrekken aan zijn. Maar als zij geduldig aan zijn eeuwen, wil hij niet wel haar dat irgendwer zal verloren gaan, maar dat alle zielen te boezen komen. Maar de Heer zijn dag wordt komen zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat geschaffen is, wordt met hete brennen weich smelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgevorscht worden. De valse leren en de spaten, geloven dat wils de Heer Jezus nog niet gekomen is, dat hij ook niet komen wordt. Maar God ziet dat niet zo aan als mensen dat aanzien. Mensen zien dat vertrekken aan, als dat God dat niet voor zich brengen kan. God zien vertrekken is een bewijs dat hij zeer geduldig is met mensen. Dat wist ons ook dat God een zeer grote leven heeft voor mensen. God wil niet haar, dat iedereen verloren zal gaan. Dat is waarom hij zijn enige zoon, Jezus Christus, hand geeft, zodat hij voor zonde sterven zal. God wil haar dat alle mensen zelig worden. God heeft alles gedaan wat hij doen kan. Vriend, hij heeft een weg gemaakt, derich woont alle mensen kennen ihre zonde vergeeft hebben. God heeft gezegd dat de zonde kan, derich den geloven weggenomen worden. God heeft alles reed gemaakt, maar wie moet dat aannemen? Hij wordt ons niet daartoe bedwingen. In 1. Johannes, de 2e kapitel, de eerste 2 vers, zegt Johannes, mijn kleine dingen, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zind je zelen. Maar wanneer wij zindigt, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derich dem onze zind verzengd zijn. Maar niet bloos onze zinden, maar de ganze wereld ere. En Christus, also heeft God alle zin gestroofd, de ganze wereld ere zind. Maar dat is bloos God verzonen de Jezus Christus als heiland aannemen worden. In Johannes 1, 12-13 zegt Johannes dit. Maar al die hem aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God geboren zijn. Zo'n gave geeft God te alle die dat aannemen, die ik zijn genoemd. God is zeer genedig geweest met mensen op deze aarde, en dat is waarom hij de aarde en mensen nog niet naar zijn oordeel gebracht heeft. Daar wordt een tijd komen, wanneer zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn recht zich bewezen wordt. Wils de der van zijn genoemd nog opsteed, zullen we daar te zien dat zoveel mensen als mogelijk daardurch gaan worden. Mijn vriend, bist du, der God zijn genoemd der gekomen? Hast du de Heer Jezus als de heiland aangenomen? Bist du bekeerd? Doordat nu hij de radingsdeer toegemaakt wordt worden. Ons wordt hier ook gezegd dat de Heer zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. Een dief wordt niet bekend maken wanneer hij komen wordt. En China weet wanneer de Heer terugkomen wordt. De Heer weet wanneer dat wordt zijn. Maar hij heeft China gezegd wanneer dat wordt zijn. Daar zijn mensen die leven dat ze dat uitgerabbeld hebben. En dat ze weten wanneer de Heer komen wordt. Maar die zijn immer aanrechtje was ze weet. Wie zullen zo leven dat we te alle tijd voorzien komen reed zijn? De Heer zijn dag is anders als de tijd van de Heer Jezus voor alle Christen en de loft komen wordt. Paulus redt van dit in 1 Thessalonica, dat 4e kapitel, de 13e bij 18e vers. En mijn vrienden, dit zijn zeer wichtige vers. Nu breder. Wie willen niet haar, dat je zullen aanwissend zijn, wegen deen die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan, wanneer wie leven dat Jezus gestorven is, en waar de opgestonen is, je roet zo woord dat deen met hem metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zei wie je dicht hem herzien in het woord, dat wie, die leven en blijven wat hem herzien komen, worden op geen weg den verraf komen die aangeslopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel erop komen
met een commanderend woord met de hoogste engel zijn stem en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en wolkje naar hoogste grepen worden, toop de Heer te treffen en aloft, en also worden wij dan immer met de Heer toop zijn. Daarom treestjunt ongerenander. Also dat is de tijd dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. Nodem wordt de triebsel op deze eed komen, want zoten zijn antichrist instalen wordt. Jezus redt van dit in Matthäus 24, 21. Vers en 29. Vers. Dan door wordt grote triebsel zijn, zo'n als nog niet als je was van aanvang welt, but nu, en wordt ook niemals verder passeren. Voorts nog de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden. Ik leef de herzien dag wordt aanvangen met de grote triebsel. Deze triebsel wordt voor 7 jaar zijn, en dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eed. Jezus redt van dit in Matthäus, dat 24e kapitel, de 30e vers. En dan wordt dat teken van den mensen zijn even deel komen, en dan worden al de geslachten in land jammereren, en ze worden den mensen zijn, komen ze op de hemelswolkje met grote kracht en heerlijkheid. Dit is de tijd dat Jezus terugkomt zijn rechten op te stalen. Zeg maar, veel profeten hebben zo'n dag geschreven waar de Heer zijn dag uitgelegd is en waar Jezus met een ijzerstang regeren wordt. Zo lezen we dat ook in Openbaring tot 19e kapitel, 15e en 16e vers. Uit zijn muil komt een scherp zwaard, met woont hij de nationen slijt. En hij wordt even den regeren met een ijzerstang. En hij klinkt de wienpras van den almachtige God zijn rietende oja. Op zijn kleid en op zijn haft heeft hij een nomen geschreven. Tjenig even tjenige en Heer even Heere. Zijn rechtdom wordt voor 1000 jaar duren en door wordt vrede zijn op deze wereld. Dem Heer zijn dag wordt echt die 1000 jaar duren. En zoten wordt dan in gevangenis geholen worden. Na die 1000 jaar wordt hij van een zeer korte tijd uitgeloten worden. Hij wordt een laatste aanval aan Christus zijn troon maken. En hij wordt te zien aankomen. En aan den vier zee en dan gesmeten worden. Dan lezen we dat door een witte troon wordt zijn. Waar God als rechter wordt zijn. Al die doden van de aanvang van de wereld. En die ohne God of Christus gestorven zijn, worden door gerecht worden. En de Openbaring, dat 20e kapitel, after het 15e vers, lezen we zo. En ik zag een grote witte troon, ook dem die daarboven zat, van wem de hemel en de eerd wegvlogen en niet meer te vingen werden. En ik zag de doden, klein en groot, van den troon stonen. Een beker wordt opgemaakt, en nog een boek wordt opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de doden worden gerecht naar hun werken, zoals het in de beker geschreven werd. En dat meer geeft de doden op die door binnen werden, en dood en de haal geven de doden op die door binnen werden, en die worden alle door naar gerecht als hun werken werden. En de dood en de haal worden in de vier zee en dan gesmeten. Dit, de vier zee, is de tweede dood. En wanneer iemand weer niet te vingen weer in dat levensboek en dan geschreven, dem wordt in den vier zee en dan gesmeten. Dat, mijn vriend, is een zeer ernstige zaak van die we gelezen hebben. Op een zonde die Christus als heiland aangenomen ha, brukken zo'n je recht niet verchten. Wanneer we in deze schriften gelezen ha dat de hemel en de eerd wegvlogen en niet te vingen weeren, dat is dezelfde tijd van de Petrus en de derde kapitel schreven dat. Hij heeft ons meer van hoe dat werkelijk passiert wordt. Petrus zegt, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat er schoven is, wordt met hete brennen wegsmelten. En de eerd, en alles wat er binnen is,
wat uitgeforscht worden. Alles in onze wereld dat te zien is, alles wat God erschaft heeft, zijn van kleine dingen opgemaakt, die niet met onze ogen te zien zijn. God heeft die kleine dingen zo taub gebracht dat die taub blijven worden. Op Engels wordt dat atem genannt. God hält die alle in zijn kracht en der zijn woord taub, zodat die niet uiteen vliegen. Mensen hebben sprengstof gemaakt, der woont ze deze kleine dingen uiteen blozen kennen. En God heeft aan dat erlaubt. Wanneer God dat niet langer taub houden wordt, dan wordt dat alles uiteen blozen en de wereld wordt verbrennen. Wat mensen uitgevangen hebben ze in kreeg gebruikt. Aber Gott hält dort noch alles in seine Hang. In Kolosser 1,17 lesen wir dit. Dort heet Jesus Christus, wir eier aus alles, und alles besteht in ihm. Oder hält alles taub. Hat alles erschafft und hält alles taub. Nu dann, die Zeit, von wohnt Petrus red, ist ein Zeit, wann die Welt und alles, was der Banner ist, verbrennen wird. Dat zegt dat het met grote het passeren wordt. Mensen worden dat niet doen, oh nee. Maar wanneer de rechte tijd komen wordt, dan wordt de Heer dat doen. De wereld en alles wat er binnen is, wordt met heet het brennen weggesmelten. Zonen die aan Jezus Christus je geleefd hebben, worden immer met hem zinnen. Zonen die Christus niet als heiland aangenomen hebben, worden God zijn je recht ervoren. Mijn vriend, waar was du en jan dag wel zinnen? Met Jezus Christus in hemel? Oder ver zijn grote witte troon? De eerd en alles wat er binnen is, wordt een dag verschwingen. Boe dien leven met zo'n wat niet verschwingen kan. Nu hast du nog tijd, aber dat wordt niet immer zo blijven. En sluit die vandoor, dat du nog Christus voor zijn radung komen was. Mocht de Heer die zinnige nood dort te schenken, dat is zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Leuwe breid aan zesteren, leuwe terhartje. Ik kruis in de noemen van onze Heer Jezus Christus. En ik wens een iedereen God te zien voor deze dag. Ik wil de verse lezen uit Johannes kapitel 3, verse 14 en wieder. Hoe dat zo zijn dit. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Jivian Moan. Jivian Moan, geboren in het Tlina Dorp. Hij was op in een ander Tlina Dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij ons een halt bij hem. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 miljoen komen van door waar hij geboren weer. En door waar hij aan wanken deed, neem hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen te gekocht, heeft niet een huwelijk schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een ander hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomde mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een triets voor onze zinden, wilst dat kunnen we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en verarm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

weer nu de Tjinga-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjinga-stund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hier kost u de vriend met dat te enlo.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers te zeeren zeer interessante geschichten harsen. We wensen je veel vrede bij het harsen.
2: Nee, dat stimmt niet. Niemand zou dat kunnen.
1: Manchet mal kan man denken dat hij een ongever is. Maar echt lijf doch dat Petrus dat ernst meint.
2: Zo wat kan mij doch niet passieren.
1: Hast du nicht ook al mal zo gedacht? Petrus wie zich in de nacht ganz sicher, als hij met Jezus en de andere jünger gonen deed. Dat wie dunkel en ze wieren alle bedreigd. Als Jezus op eenmaal stonen blijft en met een reden deed.
3: En deze nacht was je alle eeuwen mij oeierlijk zijn en mij verloren.
2: Niemals. En waarom zou ik alle eeuwen die oeier worden? Ik was niet.
1: Jezus chant de mens zijn hoort.
3: Petrus, ik chant die. En oeier de hoon schreien wordt, was die dreimal gezegd hebben dat ik niet chant.
2: Herr Jezu, niemals war ich dort drinnen, leider war ich gestorben.
1: Der andere sehen dort auch so, wobei Jesus chant und betet. Man karte tiet lota, als Jesus von den Fien gebungen und mitgenommen ward, verleiten sie am Allah. Petrus hat auch Angst. Er ging über ein Nachtbett hinter den Soldaten in Jesus, weil sie wohl schätzen, was die mit Jesus tunen würden.
2: Wo breng je de aanval aan? Naar de palaas van de hohen priester?
1: Bloos niet abfällig zijn, damit ze mij niet ook nog schrijven. Petrus zat zich bij de vriend van zijn herren aan. Hij woont zich ook door om vier op de hof. Als dit de raarste uit is, een vriend van Jezus met die taub, de Jezus hossen?
4: Zij maar, du kämst mij irgendwie bekend voor. Bist du nicht auch mit Jesus mitgegangen?
2: Ich? Wie kämst du darauf? Ich verstehe überhaupt nicht, von was du redest.
4: Kijk mal, da gehört auch zu diesem Jesus.
2: Dort ist nicht so. Ich kann Jesus überhaupt nicht.
5: Da kann jeder sein. Ganz sicher wirst du bei Jesus. Dein Gespräch wird dich verraten.
2: Hier da ab mit der Darmheit. Ich kann Jesus nicht.
1: Petrus verviert zich en checkt zich aan. En nu wordt ook krijgt nog Jezus hier voorbij geleid. Jezus checkt hem treurig aan. En zoals Jezus hem aancheckt, dat zegt Petrus ders en ders. Hij denkt aan dat wat Jezus voor een paar stunden gezegd heeft. Petrus had verzaagd dat hij hem zeer leidt. Hij ging eruit en moest zeer heelen. Als hij dat wist, dat Jezus aan de dag nog eenmaal gaat weer. Tjotjo, zij zijn even van een interessante geschichtenprogramma. En wanneer je vragen hebt of antwoord schrijven wilt, dan had je nu deze adres. teleninus@gmail.com. En nogmaals boekstaberen wie dat? teleninospy@gmail.com

en welkom om weer te horen wat dat met deze Mijal dan nu weer zingt met Lea Koop. Ja, dat is het, dat heet je Tiet te stellen. En ze was zwanger met 15 jaar en zocht nu ältere voor ihre kind. Ze wil dat niet aufdrieven. Ze hield zich toch aan God en had al veel geleerd in deze Schwangerschaftstijd. En zij had met de adoptiveltern bereid dat zij durf contact hebben met dat kind en zij waren ook immer zeer romaar in de Schwangerschaftstijd. Ik bezocht de adoptiveltern Joe en Christine in Washington en ze reisden naar mij, naar Californië, om mijn familie kennen te leren. Christine woont bad dat ze weet wie, wie ons im Kreissaal, durf zij zu goa de Nobelschnauer der Schniede. Als nu de Geburt van Isaac de Tiet für ihre Aufreise gekommen wie, verabscheid ik mich trurig von ihr, weil ze weer mit Seier am Hort gewassen. Manche Lied vroegen mich, wo ik mein Kind bloß was geben kon. Aber ik sei dat anders. Nu dem, wat ik zijn kon, heb ik dat geschenk vom Leben verschenken. Het is so glücklich, dat ik twee mensen zien brengen kon, indem ik ihnen dat schenken deed, wat zij zich immer gewenscht hadden en nie getreden hadden. Für Isaac, mijn Sohn, wenscht ik mir ein Leben voll Leib. Nicht Kummer, nicht Traurigkeit. Ich will meinem Kind alles schenken, was dort sich jemals wünschen wird. Selbst wenn dort so weh, dort ich nicht selbst am Grau tragen kann. Und so bin ich diesen einen Monat wird aus dem Jen ein Mädchen, was wird aber sie mit der geknallt und wird nicht allerhandet vom Teenager. Ein Mensch, der weit wer sei es. Ich möchte dort leben und habe ein Hort voll Leib. Ich weiß, wie wichtig dort es gute Menschen und erste Freund im Leben zu haben. Ich habe zu mir selbst Vertrauen gelehrt und dort es für mich das wertvollste, was ich jemals gelehrt habe. Und das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich sehr verändert. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung, aber wir reden nur ans jenseitige Wort. Nun sind meine Teenagerjahre all mess vorbei. Ich studiere an der Universität Vanguard und da in einer Apotheke Pharmacia schaffe. Ich gehe noch einmal zu Rockkonzerten und blieb zu oft lang ab. Ich mag viele Dinge, die mir Spaß machen. Diese Möglichkeit had ik nie gehad, wenn ik mij anders entschieden had en Isaac gehouden had. Alle paar Monate schätze Joe en Christine, also de nieuwe ältere voor ihrem Sohn, Bilder en ik zou met ihren Freunden regelmäßig en wie spazieren dan toe. De List met de Eigenschaften, die ik bij meinem Sohn naar een besondere Familie abgeschrieben hat, klappert ich in meinem Tagesbuch nennen. Ich lese dort manchmal durch und bete, dass ich einen Tag Mutter werden darf, wenn der Tiet rieb ist, und dass ich eine gute, abrechte, schöne Frau kann sein, ab der mein Sohn oder meine Tochter kennen, stolz sein. So wird der erfahrene Sache von Lea Koop, was sie in ihren Teenagerjahren alle belebt haben. Liebe Mamas, versiegt immer ein gutes Verhältnis mit jungen Dachter zu haben. Auch mit jungen Sehens, aber im Teenager alle sind sie dann manchmal sehr jungen an oder meistens oder immer. Aber dort nicht verbessern sie ein und nicht aufsteigen.
vir een bede, en stoot een pie, want sy ook ters ere dam het en eine nood gerode zand. An de nächste korte geschichte zaast leif trie, leif wada geve, oder wieder geve. Dit passiert an einem Hof zu Mariens im kalifornischen Gemeindebüro oder Office. De witte nevel hank in de loft als ne feste dag. Al ongeveer een jaar arbeid het als pastor in een gemeente en had nog helemaal niet alles gans in griff. Het arbeid alleen in gemeentebureau en had veel te doen als het buiten. En is eenmaal, zodat het buiten niet moel en wordt wanneer de jarenstieden zich weitselen deden. En aan zo een dag kwam door weer Nana. Dat hij weer ongeveer 1,90 meter groot. Een lange dana schwarte met dana hoa in een truien meidem gezicht. Zijn riese jeansjak weer kreit zu verreten aus zijn arme zijzak, den hij over de schulter droeg. Hij zag uit als wanneer hij op een dersreis werd, also einer wat ramwonderen deed. Als hij nel kwam, begaf ik mijn voet, ohne dat ik dat zelfs aanwarte met hem gedanken, wer is dit mens? Wil hij praag komen, oder wil hij hier stille komen? Aber hij zei ganz heiflich guten dag en vroeg, ob hij van de church kunne Bibel hebben. Het had niet goede menschenchantnis, aber het dacht zo, die meint het eerens. En wie fangen aan te vertalen? Dort stahl sich Ruth, dort hätte ich bei uns in einem Supermarkt wohnen deit. Hei ernährt sich von alle Teile von der Batterie, die da auch bezieht wird, und von der Reste, was die da nicht wollen, dort wie seine Nahrung. Er kauft ihm eine Bibel, und aus irgendeinem Grund, ich weiß selbst nicht warum, will ich ihm noch was gehört tun. Und so nahm ich meinen Ballpen schreef aan mijn telefoonnummer van thuis op en zei, du kost mij aanruipen wanneer du help brugst. Als hij je gewoon wil, maak ik 2 karten je beden. Eerstens, beden ik dat God hem bewaren mocht en zeker leiden deed. En tweitens, vroeg ik God, als hij wil genoeg geven, dat de man hem niet aanruipen mocht. Bitte, Herr, dacht ik, mag dat hij niet wat verbieden. Du kannst die gewoon niet verstellen, wieviel ik een moment te doen heb. Aber van dan heb ik geleerd, niemals wat zo te beden. Am selben Abend drupte hij mij aan. Hij vroeg, als hij bij ons overnachten durf. Als ik hem auto zat om hem af te holen, ging er mij 1000 gedanken der den kop. Wat doe ik mij krijgt aan? Dis typ kon je mij dood maken, kon alles slamen, stelen en mij in vlus schmieten. En ik neem aan met naar mijn huis te mijn vrouw en onze 2 kleine tjinge. Wat doe ik daar blus? Ja, dat gaf van deze situatie nu dag nooit anders als dat ik dat moest hem hingen kap schuwen. Ergens wie speerde ik dat dat van God kwam. God wenscht zich van mij dat ik dit deed. Zo holde ik hem af en nam hem met een huis. We gaven hem te eten en hij durf zich schein warm boden en reseren. Aan janem avond hielden mijn vrouwen uit zijn geschichte. Tau en halpe am der sine Throne. Dan bet wie met am. En an diesem Abend ward für mi uit diesem Ramrana eine Person. Kait we Porfiboxer gewesen. Direkt im Boxer. En weet nu om eng van sine Karriere. Eerst einmal had hij op de top 10 list. Je weet also, hij werd een groot oortje bokser. Zijn eldere waren glijbje adventisten en zijn vader weer schwer gewichtsbokser geweest. Had ze gewoon
Zijn Muhammad Ali gechamt en wij met dem grote bokser George Foreman befreundet. Kijt had zich in schwierige Beziehungen te mensen verstrickt, also hij had Bekanntschaften gemacht met schwierige mensen, die in zijn leven in jeder Richtung van drogen bestemd werden. En ergens had hij ook nog een eigen vrouw en drie kinderen. Meiden en al dem, wat hij alle erleefd had en wat schroots gegonnen werd, had hij immerhin falsche Entscheidungen gemerkt. En hij had besloten von seinem Leben was te rannen, uit te kleven. Daarwens leefde hij nu dit leven, ohne einen Kontakt met zijn familie te hebben. En aan een dag wist ik nog niet neef wat God voor had. Maar ik wist dat hij wat voor had. Ik kon nu erkennen wat God kijkt met alle kracht naar zich tragen wil. Hij wil aan bij zich hebben en zijn leven van grond af veranderen. Ja, ik bemoei niet dat God ook mijn zestwies veranderd had. Also, God deed niet mogelijkheid veranderen, ook aan de pastor. Hij leidt dat toe dat een mens zo zijn kan als hij de zijne deed. Met feilen, gütig zijn, erbarmen hebben en lijftoelig zijn. Eine Welt lang fuhr wie mit Kalt Hahn in her, kaufte am Tschleidi und wäre einfach zum Rede vor am Dor. Nur diese Welt fang Kai mit der Tiet an, mit seine Eltern war da ein Verhältnis abzubauen. Und hei leist seine Beziehung, also sein miteinander mit der Drogenwelt, und fang Arbeit. Wie besuchte sogar seine Familie in seine Heimatgemeinde. Dort wie ein ganz rührendes Bild, als meine Kinder im Haus von seinen Eltern mit seinen Kinder spielen deide. In dieser ganzen Zeit, wie also eine erste Freundschaft gewesen, kehrt wie nur mein Freund. In de nächste jaren verloor ik Kijt uit de ogen. Einen dag wijst mij dan weer een artikel in onze Zeitung. Dat handelt zich van een grooten, dänen, superfeder, gewichtsboxer beim Jogen om te morgens. Ab zinnen was had hij je zijne, wat dichter ruik uit een huis gekwalmen deed. Hij rannte den brennenden Huis, schlug ein Fenster an en rannte de ganze Familie uit dem Huis. Dort wär mijn Freund gewesen, Kijt. Ich hab nie einen Mensch uit einem brennenden Huis gerat. Ich sieht schein Helse aus Kijt. Ich wie einfach bloß reid gewast, Kijt sein Freund te seine. Ein Manuel Lutz hafte zu schreiben. In der Bibel verstehte Matthäus 25, Vers 34 und 35. Dann wird die Tschänisch zu dir und der Rest sie sein. Kommt, sie sind von meinem Vater gesehen. Oft dort rich, dort verjüngt regemögt wird. All dann aus dieser Welt der Grund gelast wird. Wilt ech wie hungrig en sie geven mit te eten? Ech wie darstig en sie geven mit te drinken? Ech wie fremd en sie nemen mij op? Dat haft des pastor ook je donen en God haft dat je zeien. Wel we ons ramtje, wo wie ook einen finger, dem wie te entscheidend leven.

Nu willen we nog te beten. Herr, we danken die, dat u zinne grote leuw ons schijnst. Du schijnst ons verjevung, een duipen vrede. Neem ons leven gons in diene hand. Amen.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwaren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kambo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de Uwenversammlung. Onze onschrift S-Bax 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

Wel wie nu hoop uit 1 Thessalonicher Kapitel 5 van Vers 1 ter 12 lezen. Hier schreef der Apostel Paulus so: Wieder Brüder, die haben von uns geleerd, wo je Gott te gefallen leven zelle, so als die dort ook al daunen. Nu vragen we junt en merken junt en dem Herrn Jesus moot, dat die door en nog immer touw nemen. Die weten wat we junt, dat ik den Herrn Jesus bevolen habe. Gott zien welle as dit, dat die heilig leven, dat die junt van alle hurerie freehouden. Jeder man zal leren zich zelfs te beherrschen en zal verzekeren met reine gedankes en met respect zijn eigen vrouw te gewinnen. China zal zijn vrouw brukken om zijn aanbaande last te bevredigen, zoals de mensen dat doen, die niet van God weten. China zal over de grenslinie stieren en zijn broeder in deze zaak uitnutzen en schoden. De Heer God is een recht over al zijn zaken en wordt dat bestrofen, zoals we junt dat verheer geleerd hebben. God heeft ons niet gewild onrein te zijn, aber heilig. Wer dit verachtet deed, veracht nicht Menschen über Gott, der an seinen Heiligen Geist gegeeft haft. Wat Bruderleib anbelangt, darüber brug wir junt nicht schrieven, weils Gott selbst haft junt geleerd einander te leiven. En je zijn alle Glaubensgeschwister in Mazedonien goud, aber wie wel junt moet merken, door hen nog tot te nemen. Laat dat een Ehrensach für junt zijn, dat je stel en ruhig leven, dat ein jeder sich am seine Sache kämmert en zo arbeit als wie junt dat je leert habe. De Welt zal junt oprecht het leven zijn, en dat je van keinem afhängig sind.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 294. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 294.

Hey, we zien het waar met mijn vriend wat hier waar dit programma te horen doen. Ik hier bloos aan mijn stem hier, want ik reden daar op deze eng. Ik hier die stem niet. Mijn stem is vielleicht al een week breit bekend alweer. En ik heb veel vrienden. Maar de meeste van jullie wat te horen doen ter programma. Kan ik nog helemaal niet. Zo staat het op dit. Ik vreem me de weens waar die te begrijpen in deze schoen nacht. En waar die waar motor spreken met het programma Hoopming. En dat is een donderdag en voor deze ganze week ook met verschillende andere informatie. Zo zijn wij zoja vrouw hier ook in Geimen, Oklahoma, door het nu niet meer ganze heute is, als het niet geweest is. De oude hand zich ziemlich geändert, deze week besonders, als het dunkel het warm, klimaat hier rein is, zo dat hier en door een beetje aan, maar zoja makkelijk. De motorcycle die staat dan am shop, wanneer het zo heute is, maar van jou nog met een beetje ruit. Nu weer de tijd, dan een beetje waren de motor op te warm en dan een klein beetje rondvormen, want het zo makkelijk het waren als het van jou is. Van jou krijgt zijn temperatuur 23 graden en gift. Als met chance voor nog een beetje meer zonne-regen luter, morgen zijn de temperatuur 24 en 25, dan zin und in zinnacht, dan hier waren een paar 30 en 31, en dan waren meer zonne-schienen, maar met warmer zijn, maar nächste week hebben we waren, die wordt bloos worden en het 20 zijn. En dat is bloos, zou je schijn het waren. Voor hier zijn nu. Wie vrijen ons voor de feichte waren, voor het Noordswort kent, waren het Tulle Arendt in de stad ook al te loot is, maar evens als het zou je schoen ongebracht in, wordt nu ook in deze omgeving, krijgt nu ziemlich weit gezet, wo ze ruit merken toe de winter, also de winterweit, wordt dan de feichtigheid ook zou je hier in aannemen dat. Met een korndraschen en met een silo hield zich zo, zijn ze zo meest verrecht aangevormen, de hand verrecht met korndraschen. En de silo merken dan ze nog hier en door. En dan als je nog de milo, de sorgo, wat dan Luther vielleicht nog wat rijdt, en dan al wat vlekken gedrascht, maar was zijn nog te rein. En zo, die het niet zo lang, dan is de arend wat opgeriemd voor dit jaar. En zo, en ziet Alberta, en picture buurt in de omgeving, zijn de temperaturen ook 21 graden. Zo, dit moet hebben we met zo'n overreinigd waren. 25 graden, morgen 23. Ja, drauf, dan werken we zo goed bij 15 graden op dat heiste. En als vandaar dat ik bij 40% chance voor je, 40% vrijdag in Zinnoend. Kunt vielleicht een millimeter of zo regenen. Wieder in La Crete, Alberta, dat is ook met reinigd waren, de temperatuur ongeeft voor 16 graden aan vrijdag 10 graden, ik woon drauf bij 9 graden om Zinnoend. En dan zinnacht waar het regen op bij 13 graden ben, vrijdag in Zinnoend. Als reinigd waren ongeeft van 20%, kunt van 10 bij 15 millimeter regenen, zegt het toe. En dat zit nu gewoon schijn het ogen in het waren te zijn. Door in Noorden La Crete, Alberta. Ontario en Canada hebben ook schijn het waren. De temperaturen zijn ook nog bij 22 graden op de hoogste. Maar zijn westen daar ongeveer zo goed bij 15 en 16 graden. En is ook schijn nooit geweest al deze zomer. Heeft het daar schijn geregend al. En over de andere ook al. Het waren wat een klimaatje kuiler. Te speren dat het waren in andere schijven dat. Dat van de Kitchener omgeving. Weer om 7 uur in Mexico. En Chihuahua, after nu al een nat beetje meer geregend in de noorden daarop en de noorden kolonieën door. Is ook al een beetje meer regenvol geweest in deze laatste tijd, deze laatste deel. Weer dat ik naar Durango gaan, is het ook ziemlich ver noord. Dat het ook eindrachtig regenen. En ik heb toch nog wel een orkan nap daar aan het westen. En meer, de lijn, waar ik een neerkend, waar we even gaan. En het kan zijn dat Durango en Chihuahua eens ook nog wel wat met mij reïncreëren van de Urkon. En daar toch weer om 7 uur van Paraguay wordt bereikt dat het ook wel een schoon gereend heeft in deze laatste deel. En Rio Verde kan bij nummer 207 heeft het 80 mm gereend. En Rio Verde en Zona 7 heeft het 120 mm gereend. Kan bij nummer 11 heeft het 85 mm geregend. Dit is bij zoja veel regen voor wat doorgevallen is in deze laatste deel. Van Bolivia is ook ongegeven dat het door geregend heeft bij de steden zoals in Paurito en kan bij nummer 21, 62 mm heeft doorgeregend. En Morgenland kan bij nummer 1 heeft het 40 mm geregend. En kan bij nummer 2 en Las Palmas 25 mm. En kampen om feuer en morgen loont, heeft het 49 mm geregend. Zodat het ook op westen steden zou je schoon geregend. En de DARPA en de omgeving en Bolivia. En dankjewel nog eenmaal voor de onderroepen die u hebt. Mij onderroepen deze laatste week. Dankjewel voor metdoen.
ik vreem me allemaal dat we kunnen zo communicatie gaan, dat het zo leeg is bij deze tijd met de nieuwe technologie wat we gaan, waar we kunnen ons onderhouden niet meer zo. Eerst maar waar we moeten een brief schrijven en dan in de week er het verliezen wat je antwoord wordt. Van die al zijn mijn zaken zo boezig op en door, die pas een paar seconden en dan zijn die aan alles in de wereld. Dat is een gouden ding van weer te gouden brokken. Zo dan zijn ook voor deze boodschap weergegeven, met jou, te honderen. Ik vreem me dat al. En van die al waren een God zijn woord nantikken, een vreemd beantwoorden. Zijn wat we doen waren, worden Ruud Ving, die de hele schrijf voor ons, dan zult hem zeggen als, waar we door ben studeren doen. Mij heeft hem een vreemd te beantwoorden, zo goed zij kon, met de erkenntnis van de huidige schrijf. En ze staat, ik heb het hoop Maya leren van u de hele schrijf. Dankjewel ook voor Maria van Alberta, voor Metal, en God zijn wieder.

uit een Maria-aandachtsboek wil ik nu een afschnitt lezen. Een bedienender Rich Gottes Urbeda vertelt van zijn moeder, die zich immer veel zorgen moet. Vorken red hij lang met haar, om te verzichten haar de zinde van zorgen voor ogen te houden. Over alle mee weer vergeefs. Er ging dat zo als een andere vrouw, die eenmaal zegt, ze had zo veel geleden, en besonders der zorgen en befürchtingen, die niemals eingetroffen zijn. An einen Zumariens kam die Mutter mit strahlendem Gesicht zum Freistich. Der Sehn frug er, es wird besonders passiert? Die Mutter sieht, sie hat der Nacht einen ganz butterjeweinigen Traum gehabt. Er hat gedreimt, sie wandert auf eine Gas mit viel Menschen taub. Alle sagen sie ut, dass sie meid in Belode wären. Meist alle drüge schwarte Pingels, in sie bemüht, en schoof schlacht uit zijnende wezen, die zij voor demonen hield. Die deze schwarte pingels vallen leiden, omdat die mensen die opheven en drogen zullen. Zoals alle anderen droeg ook zij ere aanneid gelast en werd van die beze pingels doelgedreid. Nu een wisse tijd tjeet ze op, dan zag ze een man met strolendem gezicht vriendelijk tussen de mensen heen en her gaan. Om aan te treisten. Schließlich kwam hij ook bij haar. En dan erchan ze ihren Heiland. Ze tjeet hem aan en zeet hem. Het zie ze meid. Hij tjeet vriendelijk, wie ober treurig, en zeet dan te haar. Mijn lieve kind, ik heb die deze last nicht opgelegd. Du brukst die nicht drogen. Dat is last van bijzijn vriend. Die rift die Kräfte ab. Laat die doch vallen. Dou die niemals meer anrieren. Dan wirst du seine, dat dien waag leicht wordt en du zo als op de Pflichte vom Odler gedrucht wirst. Dan riet hij ihre Hand an en in dem Moment der strengt er Fried in Fried. Deze Mutter hat ihre Sorge vallen geloten. Van dan wie zij dat fröste, een schlechtlichste Lied einer Familie.

keer zal ik plus nog pisteren dat alle brand. Zal ik verjitten of verjelten? Zal ik luisloten of in je ronddrijven? Zal ik dat slams huilen loten of zal ik dem haas de lintheils loten dat is ik uit hebben kan? Haas en raag, dat zijn schlechte zaken. Maar het schlimmste daaraan is dat ohne vergeving monach bitterheid overblijft. Wanneer je besluit niet te hassen of dat je die ook niet afrechnen wilt, dat zal scheinen geld. Maar weet je, wanneer je niet vergeven is, wat overblijft als bitterheid. Die kanst vielleicht einen, bij dem zich de wut in bitterheid verwandelt heeft. Wat is dat voor een mens? Is die vergrunst of is dat een schaafje? Jeft hoi schwappe antwoorden, schwappe wied. Reageert hoi ziemlich gereizt en nervös? Er is dat eine persoon wat dem nächsten metmerken dat? Wou, Janka Dirks is dat zijn? Is du dat van die in de nächsten sitzt. Eine Abforderung. Eva lud Gott din twen je tort. Lud am dat vier uit jeute. Merk den ersten Schritt en sie bereit te vergeven. En dan koste de man schwore in sanne, dat schaaf dich as en van horte mütig. En dat dem nächsten kon. Mutmerke. Ein Mensch, der abjaft. Ein Mensch, der abbüht. En glaub mi, dan worden de mensche wale met die tips aan. Wens zijn mensch is besonders veel wiet, wat abbüht dat en er steht dult rieten.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fähigprogramm sagen wir, dass Petrus uns wisst, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort was alle Raum nehmen. Und das fündische Programm, wo wir sagen, dass Petrus uns wisst, dass Gott die erste Welt errichten wird mit Wasser, und wir wollen noch sagen, dass Gott diese Welt, wo wir nun beinen leben, und alles wird in diese Welt ist, wird mit vier Rechten. Aber wir wollen noch sagen, dass Gott wird all die, was das Heil in Jesus haben angenommen, hier rüttelraden, ehe das passieren wird. Ich lade euch nun weiter alle ein, aufmerksam zu hören, um zu sagen, was die Bibel uns lehrt von, dort was nun noch eine Zukunft ist, und dann uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen, wenn er wird kommen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen, und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, das letzte Mal wie wir in 2. Petrus, das 3. Kapitel, und wir sehen, dass Petrus redet von drei Welten. Da ist die Welt, die gewasst ist, die Welt, die nu ist, und die Welt, die noch kommen wird. Die Ursache, woran Petrus von dit redet, es willst du falsche Lehre wäre, die Spottmucke von Christus in Wader kommen. Die wandelde in ihre eigene Last. Dort ist diese Art Menschen, die Gott sein Wort nu anfallen worden und die Worte von Gott sein Wort nicht annehmen worden. Wann ein Mensch willig ist, sein Hort zu Christus zu geben und willig ist, seine Sinn zu verloten, Gott wird dort Wort klar machen zu sonnen. Ob ein Mensch mit willig sein, seine Sinn zu verloten und an Gott sein Weich zu wandeln. Die Trübel ist mit dort Hort. Willst du sehen, da ist, ist da ein Schleier, ewe dort hört. Aber wann dort hört sich nur Gott dreht, dann wird dort Schleier weichgenommen worden. Die falsche Lehre kennen die Wahrheit nicht begriffen, wie sie nach in ihre Sinn sind. Sie haben falsch gedacht, und deswegen sahen sie, dass alle Sachen sind so, als die immer sind gewasst. Menschen haben hunderte Jahre gesagt, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Dat is nog niet passiert, zeiden ze, als ze leven ze dat ze niet passieren kon. Maar ze zijn aanwissend van gewisse wichtige zaken. Een zo'n zaak is dat de wereld die gewast is, wordt door God zijn woord en de eeuwenschwaming vernicht. Dat er een groot oordeel op deze wereld gekomen is, is op een boer gemaakt van wat geleerde mensen gevangen hebben. En steden waar dat koud is, zeer koud, waar de eerd voor duizenden jaren als toegevroren gewaast, had ze tieren en dat is gevangen, die rein het gras en moel en den boek ha. De tieren zijn te ene tijd hostig, door een groot aangelegd te er doodgekomen. Dat meent dat te ene tijd weer de eerd niet toegevroren, zo wiet hem noorde. Als er is door bewijs dat er een groot oordeel te ene tijd op deze eerd gekomen is, de schrift redt van de eeuwenschwaming als zo'n oordeel. God bracht zo'n oordeel op deze eerd, wist mensen er zin zo groot weer geworden. Wanneer God tot die tijd de zin rechten moest, wat hij dat waarde en de toekomst moeten doen? Gans gewes. God heeft de ganse mensheid er zin en Christus gerecht. Christus wordt voor ons te zin gemaakt. En wanneer we dat aannemen, dann ist dort zu unserer Gerechtigkeit gerechnet. Wann Gott die Welt das nächste Mal mit vier Rechten wird, dann wird uns dort nicht treffen, dann wir sind in Christus sicher gestalt. Jesus wird niemals weiter in Gerecht kommen für uns Christen, also wann wir in Christus sind, dann wollen wir nicht in dort Verdammnis Gerecht kommen. Römer 5, 1 und 6, 8, 10. Vers schrift Paulus dit. Wils wie durch den Glauben nu sind gereicht geworden, haben wir Frieden mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Aber wann wir mit Christus gestorben sind, leben wir dort wie auch mit ihm leben worden. Wils wie weiter, dass Christus vom Tod abgestorben ist, niemals weiter zu sterben. Tod hat keine Macht über ihm. Wils indem, dass er starf, starf er einmal für Sinn. en aandem dat hij leeft, leeft hij voor God. En dan ook in Johannes 4:24 zegt de Heer Jezus, en waarheid zei ik u, wer mijn woord heert, en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet aan je recht, aber es vom dood tom leven je komen. Wann wir in Christus sind, dort es, wann wir wade geboren sind, dann wo wir nicht in dort gerecht kommen. Unsere Werke wurden ungesagt worden, so dass Gott weiter kann, wat belohnt wat worden und wat verbrannt mit worden. 2. Korinther 5, der 10. Vers, sagt dann, wie mit alle Fall Christus in rechter Stuhl je abgebohrt worden, dort jeder dort kriegen kann, wat he in sein Körper gedonnen hat, of dort nu godet oder schlechtet es. Unsere Seele, aber, sind in Jesus Christus versichert, Gott sei Dank. Wir haben gesehen, dass die erste Welt wird von Gott durch die Überschwemmung vernichtet. Da wir noch ein anderes Urteil von Gott, das mit Engel zu tun hat. Das ist für uns in Jesaja 14 und Hesekiel 28 beschrieben. Da wir ein hoher Engel, der so aus den Marie stieren wir, der die Himmelsandacht leiden wird. Hij weer prachtvol en klug, en zijn hart wordt stalt. Hij wil God zijn steed nemen en deed een oproer aanreden. God moest am rechte en uit hem hemel schmieten. Veel engel volgden am, en worden met am uit hem hemel geschmieten. De engel is de zoten, de dievel, en de andere engel die am volgde, zijn de beze juiste die mensen trubbel en gevangen nemen. De Heer Jezus heeft even den alle den je wenst gekregen als hij op een kruis starf, en dan den derde dag wat er opstond. Daar wordt een tijd komen wanneer oordeel wordt volkomen zijn en die alle en den vier zeeën gesmeten worden dat God voor andere gemaakt heeft. Dat weer de dievel die nu Adam en Eva kwam en aan verleden deed. Hij wil dat hij de beze engel, zoten, wil God zijn en hij verleid aan te denken dat zij ook God kunnen zijn. Zonen die dem Heer Jezus in de raden afzaaien en niet met God willen te doen hebben, zaaien eindelijk dat zij er ene God willen zijn. Wanneer we te God zeggen, ik wil mijn ene weg maken, dan zeggen we dat we willen God zijn steed en nemen. Also de wereld die dan weer is door water verschwungen en we zijn nu in de tweede wereld. Dit is de wereld die Petrus in den zevende vers beschrift. En dit is wat het zegt. Over de hemels en eerd die nu bestonden, zijn dich dat namelijk het woord bewoord voor een vier en een gerechtsdag, wanneer ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De valse leraar, de Sparta, zijn ganz aanrecht en erdenken. Die leven dat alles is zoals dat is geweest. De Heer is nog niet gekomen zoals de Christus zei dat hij komen wordt. Door wijn woord hij ook niet komen, zei hij, als het woord dat zo blijven als dat is. Petrus zegt over dat zo'n denken, door is wil zij de waarheid niet weten willen. Over Petrus heeft zijn boodschap van Heer. En hij zegt dat deze wereld is sterk dat zijn woord bewoord voor een oordeel dat met vier wordt gedaan worden. Wem waar wie leven? De valse leraar? Oder Petrus die zijn woord van God gekregen heeft? Ik leef dat als ganz klar, wem we leven worden, of wem zullen, wie staan bij God zijn woord. Wat we in deze wereld hebben, is alles met tijd verbonden. Dat is alles verjenkelijk. Doorwegen zullen we ons verlangen niet op weltliche zaken spetsen, maar op zonen die eeuwig zijn. Deze wereld, en die we wandelen, wordt te ene tijd met vier verbrand worden. In 2 Korinther 4, 18 zegt Paulus, dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, over dat wat niet te zijn is. Dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Over wat niet te zijn is, is eeuwig. En Johannes, in 1 Johannes 2, 15 tot 17, zegt, dat die wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wie immer die wereld leef heeft, en dem is niet in voordeel zijn leef, wils alles wat in deze wereld is, die uurgelast, die vleeslast, en dat stelt het leven, is niet van voorde, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt, ook de last deze wereld. Maar wer God zijn welle deed, wat eeuwig blijven. Dat je alles toop nu nog één oordeel, en dit moet wordt dat met vier gedonen worden. In 2 Petrus, de 3 kapitel, de 8 vers. Dit ene lei zal op een nicht van jullie verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag bij de Heer zo is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Oude Testament profeten hadden veel te zeggen van de Heer zien dat dat een gerechtsdag wordt zijn. De Heer is niemals met tijd verbonden zoals wij zijn. Maar de Heer heeft tijd gemaakt en heeft zich tot onze tijd geschikt. Wanneer hij ons ook niet gezegd heeft wanneer hij voor ons komen wordt, dan heeft hij ons weten laten wat in de toekomst passeren wordt. We hebben al gezien dat nadem dat hij de Christen naar zich zelfs geroept heeft, dat door een grote triebzal op deze eerd wordt zijn. Dat wordt een poort van de Heer zijn dag zijn. Dan wordt Christus naar deze eerd komen en zijn 1000-jarige rijkdom opstalen. Nadem worden al die godloze vergat gebracht worden en worden gerecht worden. Nadem wordt deze wereld met vuur verbrand worden. Als er van de schrift van 1000 jaar reed, dan is dat met God maar zo als één dag. We kunnen ons niet bedenken hoe dat wordt zijn, want dat geen tijd wordt zijn, maar dat is wat de eeuwigheid is. Hast u die voor de eeuwigheid reed gemaakt?

Nu dat derde kapitel, de negende en tiende vers. De Heer vertrekt niet met zijn verspreken, zoals welke vertrekken aanzingen. Maar er zeer geduldig aan zijn eeuwen, wil hij niet wel hebben dat iemand weer zal verloren gaan, maar dat alle zielen te buiten komen. Maar de Heer zijn dag wordt komen zoals een dief, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen, en dat wat geschaffen is, wordt met hete brennen weich smelten, en de aarde en alles wat daar binnen is, wordt uitgevorscht worden. De valse leraar en de spater, geloven dat wils de Heer Jezus nog niet gekomen is, dat hij ook niet komen wordt. Maar God ziet dat niet zo aan als mensen dat aanzien. Mensen zien dat vertrekken aan, als dat God dat niet voor zich brengen kan. God zien vertrekken is een bewijs dat hij zeer geduldig is met mensen. Dat wist ons ook dat God een zeer grote leefhaft voor mensen. God wil niet haar, dat iemand weer verloren zal gaan. Dat is waarom hij zijn eentje zien, Jezus Christus hand geeft, zodat hij voor zinde sterven zal. God wil haar dat alle mensen zelig worden. God heeft alles gedaan wat hij doen kan. Vriend, hij heeft een weg gemaakt, derg woont alle mensen kennen ihre zinde verjeefd hebben. God heeft gezegd dat de zind kon, dicht in geloven weggenomen worden. God heeft alles reed gemaakt, maar wie moet dat aannemen? Hij wordt ons niet daartoe bedwingen. In 1. Johannes, de tweede kapitel, de eerste twee vers, zegt Johannes, mijn kleine kinderen, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zindigt zelen, maar wanneer wij zindigt, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, derg dem onze zinde verzengd zijn. Maar niet bloos onze zinde, maar de ganze wereld ere. En Christus, also heeft God alle zinde gestroofd, de ganze wereld ere zinde. Maar dat is bloos God verzonen, de Jezus Christus, als heiland aannemen worden. In Johannes 1:12-13, zegt Johan dit, over al die aan aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zien willen, over van God je boeren zijn. Zo'n goof geeft God te alle, die dat aannemen, die ik zijn genoemd. God is zeer genedig geweest met mensen op deze eerd, en dat is waarom hij de eerd en mensen nog niet naar zijn oordeel gebracht heeft. Daar wordt een tijd komen, wanneer zijn heiligheid, zijn gerechtigheid en zijn recht zich bewezen wordt. Wilst hij daar van zijn genoeg nog opsteed, zullen we door te zien dat zoveel mensen als mogelijk door derg gonen worden. Mijn vriend, bist u, die God zijn genoeg daar gekomen? Hast u de Heer Jezus als die in heiland aangenomen? Bist u bekeerd? Doe dat nu, hij je de radingsdeer toegemaakt, wordt worden. Ons wordt hier ook gezegd dat de Heer zijn dag wordt zo komen als een dief en een nacht. Een dief wordt niet bekend maken wanneer hij komen wordt. En China weet wanneer de Heer terugkomen wordt. De Heer weet wanneer dat wordt zijn. Maar hij heeft China gezegd wanneer dat wordt zijn. Daar zijn mensen die leven dat ze dat uitgerabbeld hebben. En dat ze weten wanneer de Heer komen wordt. Maar die zijn immer aanrechtje was ze weet. Wie zullen zo leven dat we te alle tijd voor zijn komen reed zijn? De Heer zijn dag is anders als de tijd van de Heer Jezus voor alle Christen in de lucht komen wordt. Paulus redt van dit in 1 Thessalonica, dat vierde kapitel, de 13e bij 18e vers. En mijn vrienden, dit zijn zeer wichtige vers. Nu breder, wie willen niet haar dat je zullen aanwissend zijn, wegen deen die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoopning hebben. Dan, wanneer we leven dat Jezus gestorven is, en waar hij opgestonen is, je roept zo woord dat deen met hem metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zijn we je dicht hem Heer zijn in het woord, dat we, die leven en blijven wat hem Heer zien komen, worden op geen weg den verop komen die aangeslopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel erop komen met een commanderend woord met de hoogste engel zijn stem,
en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met een toop en wolkje naar hechtje gerepen worden, toop dem Heer te treffen en een loft, en also worden wij dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treestjunt ondereinander. Also dat is die tijd, dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. Nodem wordt de triebzal op deze eed komen, van zoten zijn antichrist aanstallen wordt. Jezus redt van dit in Matthäus 24, 21. vers en 29. vers, dan daar wordt grote triebzal zijn, zo'n als nog niet als je was van aanvang welt, but nu, en wordt ook niemals verder passeren. Voorts nog de dag van de grote triebzal wordt de zon verdiesterd worden en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en hemels worden geschadigd worden. Ik leef de Heer zijn dag, wordt aanvangen met de grote triebzal. Deze triebzal wordt voor 7 jaar zijn, en dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eed. Jezus redt van dit in Matthäus, dat 24e kapitel, de 30e vers. En dan wordt dat teken van den mensen zijn, even deel komen, en dan worden al die geslachten in land jammereren, en ze worden den mensen zien, komen ze op de hemelswolken met grote kracht en heerlijkheid. Dit is de tijd dat Jezus terugkomt zijn rechten op te stallen. Zeg maar, veel profeten hebben zo'n dag geschreven, wo dem Heer zijn dag uitgelegd is, en wo Jezus met een ijzerstang regeren wordt. Zo lezen we dat ook in Openbaring tot 19e kapitel, 15e en 16e vers. Uit zijn muil komt een scherp zwaard, met woont hij de nationen slecht. En hij wordt even de regeren met een ijzerstang. En hij klinkt de wienpras van den almachtige God zijn rietende oja. Op zijn kleed en op zijn haft, heeft hij een nomen geschreven. Tjenig even tjenige, en Heer even Heere. Zijn rechten wordt voor 1000 jaar duren, en daar wordt vrede zijn op deze wereld. Dem Heer zijn dag wordt echt de 1000 jaar duren. En zoten wordt dan in gevangenis geholen worden. Na de 1000 jaar wordt hij van een zeer korte tijd eruit gelaten worden. Hij wordt een laatste aanval aan Christus zijn troon maken. En hij wordt te zien aankomen. En aan den vier zee en dan gesmeten worden. Dan lezen we dat door een witte troon. Wat zijn wo God als rechter wordt zijn. Al die doden van de aanvang van de wereld, aan die ohne God of Christus gestorven zijn, worden door gerecht worden. En de Openbaring, dat 20e kapitel, after het 15e vers, lezen we zo. En ik zag een grote witte troon, ook dem die daarboven zat, van wem de hemel en de aarde wegvlogen, en nicht meer te vingen waren. En ik zag de doden, klein en groot, voor den troon stonen. Een beker werd opgemaakt, en nog een boek werd opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de doden werden gerecht naar ihre werken, zoals het in de beker geschreven werd. En dat meer geeft de doden op die door binnen waren, en dood en de haal geven de doden op die door binnen waren, en die werden alle donen gerecht als ihre werken waren. En de dood en de haal worden in de vier zee en dan gesmeten. Dit, de vier zee, is de tweede dood. En wanneer iemand weer niet te vingen weer in dat levensboek en dan geschreven, dem wordt in de vier zee en dan gesmeten. Dat, mijn vriend, is een zeer ernstige zaak van die we gelezen hebben. Op een zoon die Christus als heiland aangenomen ha, brukken zo'n je recht niet verchten. Wanneer we in deze schriften gelezen hebben dat de hemel en de aarde wegvlogen en niet te vingen waren, dat is dezelfde tijd van de Petrus en de derde kapitel schreven dat. Hij heeft ons meer van hoe dat werkelijk passiert wordt. Petrus zegt, en de hemels worden dan met een grote geruis verschwingen en dat wat er schoven is, wordt met hete brennen wegsmelten. En de aarde en alles wat er binnen is, wordt uitgevorscht worden. Alles in onze wereld dat te zien is,
Alles wat God erschaft heeft, zijn van kleine dingen opgemaakt, die niet met onze ogen te zien zijn. God heeft die kleine dingen zo taub gebracht dat die taub blijven worden. Op Engels wordt dat atem genaamd. God hält die alle in zijn kracht en deeg zijn woord taub, zodat die niet uiteen vliegen. Mensen haar sprengstof gemaakt, deeg woont ze deze kleine dingen uiteen blozen kennen. En God heeft aan dat erlaubt. Wanneer God dat niet langer taub houden wordt, dan wordt dat alles uiteen blozen en de wereld wordt verbrennen. Wat mensen uitgevangen ha ze een kreeg gebruikt. Aber God hält dat nog alles in zijn hang. In Kolosse 1:17 lezen we dit. Hij, dat heet Jezus Christus, wie eier als alles en alles besteedt en aan. Oder hij hält alles taub. Hij heeft alles erschaft en hält alles taub. Nu dan, de tijd van woont Petrus reed, is een tijd van de wereld en alles wat er bijna is, verbrennen wordt. Dat zegt dat het met grote het passeren wordt. Mensen worden dat niet doen, oh nee. Maar wanneer de rechte tijd komen wordt, dan wordt de Heer dat doen. De wereld en alles wat er binnen is, wordt met heet het brennen wegsmelten. Zonen die aan Jezus Christus geleefd ha, worden immer met hem zinnen. Zonen die Christus niet als heiland aangenomen ha, worden God zijn recht ervoren. Mijn vriend, waar was du en jan dag willen zinnen? Met Jezus Christus in hemel, of voor zijn grote witte troon? De eerd en alles wat er binnen is, wordt een dag verschwingen. Boe dien leven met zoon wat niet verschwingen kan. Nu hast du nog tijd, aber dat wordt niet immer zo blijven. En sluit die vandaag, dat du nog Christus voor zijn radung komen was. Mocht de Heer die zijn genoot dat verschenken, God de zegen, mijn vriend.

Hier wieder korte Ondag vom Radio de Wachwiese zum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze Ondag treedt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 104.9 FM.
1: Goedendag, ik ben David Rampel.
2: Ja, ik ben Orlando Fair.
1: Dit is de Plüderstund, waar we over een Doldinger vertellen.
2: Waar we over een Splüderen.
3: Hey en welkom te een frische episode van de Plüderstund. Ik ben hier van de ganse lijn. David is hier gekleefd. De Canada. Ten poorbeten doen. Maar don't worry. Hij wil meestal twee zijn. Dan wil we hopelijk wat dat topjaan episodes recording. Ik heb handen twee gerabbeld van wat wil ik vertalen. Loont zich dat voor heps alleen een podcast te doen. Waar ik nu te vertalen heb. En wanneer. Door wat ik vertalen wil. Waar het tot weer zijn verjoend. En ik kom op deze idee. Ik wil van sommige vertalen wat in jira oina van ons af. Kosruden wordt dat? Dat zijn ongewaanheden. In jira oina van ons af at least oina ongewaanheid. Goed ara schlecht. Wat zijn ongewaanheden? Ongewaanheden zijn de steden ik wat het eenmaal in Engels lezen. This definition. Recurring actions repeated often enough that they become ingrained in the brain's neural pathways. So, in plotties wordt het zijn, dingen wat die vierken genoeg hingen onder des, tom dat dien verstand zich de uitwendig leren dat, en wanneer het eerst zo wit is en wanneer het vierken genoeg gedoen has, dan brugst je du niet meer over grabbelen, tom de dingen doen. Een paar bijspels, vertalen. Wanneer een kleine kind hier de wel proef te vertalen, wel de moet zich leren zijn tong, er tong, reich te brengen. En voor ons, wat we al geleerd hebben te vertalen, wie brengen dat gewoon maar uit? Dat komt voor zelfs. We denken best over het woord en dat komt voor zelfs over de tong en dat we brengen over lijn. Waar wil ik de R zijn? Waar wil ik de S zijn? En zo weer. Er gaan. Wie willen we gaan van punt A te punt B? En wie gaan los? Wie grabbelen gewoon een stop, nächsten stop, een stop, nächsten stop. Dat we immer maar een grabbelen, wo muscle maar in die brengen. Dat komt alle voor zelfs. Waarom is het dus dit? Is het niet interessant, heute mal ever über gedacht, waarom wordt het zo zijn dat die verstaan zich dingen uitwendig leren dat? En dat is zo interessant, ik kijk me hier een klein beetje information op. En ik word het wat in Engels lezen en dan loet dan plot iets zijn. Why do humans form habits? The brain conserves energy by shifting the responsibility of decision making from the prefrontal cortex, zodat ze fair en verstaan, the conscious decision making part of the brain, to the basal ganglia, motor control, like muscle movement, walking and breathing, habit formation by automating the process of an action in order to conserve brain energy for more demanding tasks. So nu een plotje. Waarom han mensen ongewaanheden? De verstaan de dat actually wat de dat as energy trehoud en waarom dat dat en wo dat dat. So de dat dat wanneer je een ongewaanheid has. Dann der die Ungewohnheit dort denkt, wo du was tun, und es steht dort, die dort hier ferner verstanden des, wird sich den prefrontal cortex nennt, era dort, wo du mit erleben des, es wäre mal sein, wo die Decision ist merken des, die verstanden des, du denkst, aktivament, der wird denkt nur, und du merkst, eine Decision ist. So, von du, nennt dort, der dort wieder drei im Verstanden nennt, der Basal Ganglia, nennt sich dort, ein Kuppe gerät oder hüt. In, de basal ganglia, dort is dort part van je verstand, wat du voor zelfs dingen deed. So, motor control, ten bijspel, die muscles bewegen, gaan, lafvoelen, er ook ongewaanheden. En de voor zelfs, dat de voor zelfs kun, term dat die verstand meer energie heeft, ten dingen doen, wat du niet gewaand bist, er dingen doen, wat du schwander zijn, ten bijspel, hast dich irgendwo, ich hab ein Ding ab, ein Problem, was die lösen muss, und du kannst dir die Energie von dem Brain brücken. So, dort, wo Gott hat eigentlich stahlhaft mit uns verstanden. Interessant, nicht? Und, hier ist das Ding. Uns verstand ist flexibel. In Englisch nennt einer Plasticity, glaube ich. Dort meint so viel aus, du kannst den fresh programmieren. Dort meint nicht, wenn du nie eine Ungewohnheit hast, dann musst du dir immer wiederholen. Nee, du kannst dir aufgewohnt, en die kost je een frische ongewaanheid ongewaan. Zo ongewaanheid kan beides fijn zijn, wat die waren beneficiaar, en een slag zijn wat die waren hem slachten doen in die rof brengen. Een paar fijne bijspelen van een fijne ooiewaanheid wordt zijn exercisen, tijdig opstoen, lezen, dingen doen, wat die schijn doen en wat die opbieden. Dus zum Beispiel met mensen vertalen, wat ook fijne ooiewaanheden aan, wat die opbieden. So, dat zijn fijne ooiewaanheden. Schlechte ooiewaanheden, dus te veel alcohol drinken, schmiegen, vliegen. En in al zinne dingen wat die raufbrengen doen, te veel om Fuhn zetten, danach om Fuhn spelen en er steht schlupen. Neem het zijn, dat is een ding wo ik enorm met die struggle ha en bij ook nog struggling do. En ik zin zou determine ik wel wat anderen, uber, ze is je alle weitende ooggewaanheid of te gewaan. Schwierig, wirklich so schwierig, wie een ons verstoond. Als ze aan programmiert, dit wat ik allemaal do, en dit wat ik allemaal do. Nu komt er wat niet aan, dan brengt maar energie en dan fährt de verstoond te gaan. En dat wordt het hoofd niet. En wat er passiert is, die moet het vierten genoeg doen, die moet het niet verstaan vierten genoeg zijn, nee, die moet dit niet doen, omdat die nie ooggewaanheid buurend is. Hier is een ding, wat zo wichtig is. Wanneer die proefst een schlechte ooggewaanheid of te gewaan, merk sure, dat die du was een fijne ooggewaanheid aan doen. Stel je dat ze verdien verstaan, als een beetje loont. Die groefst een loch. Die hast die schlechte ooggewaanheid uit, nu moet je dat loch vellen, wenn anders wat de schlechte ooiewaanheid waar aan aankomt. Zo vel dat loch met een fijne ooiewaanheid. Zum Beispiel, wanneer je trouble hast met alcohol. Wanneer je er opgewaand is, je waan die on, feier, fief, er even saas, liet daar woed dat ring om dag. Wat veel gezonder is, du wat je gezonder houden en länger om leven houden. So, dit is een ding wat ik van jou wil van vertalen. Ik heb je haftet werkelijk geholpen. Ik moet zijn, ik ben lang niet perfect in het ding. En, wenn ik zo'n podcast als de topstalen doe, ik kom bis zijn, wo zou ik mij verbeteren moet. Dat moest ik vielleicht vergen ze hier, ik en David haben dat 100% uitgevangen worden moet te leven. Maar dat is verhebs niet zo. En wie vertalen vergen du van, niet over podcast, maar bezieht. Wie vertalen vergen du van, mensch, wie vertalen van all diese dingen. Wo fein einer dem hat down? Und wie kommt der Salzfärken nicht nur? Aber dort, wo das Leben von Schieste haf. Proven, im wahrer Proven. In eklich de chinesische Sprichwort sei. Voll siebenmal, te irrt entst du achtmal ab. Wo dort wel sein is, du wasch immer wahrer Ruf voll. Dein Leben is ein bisschen rot, und dort war ich vielleicht mal eingeworden sein. Du sein feiner Tien und du sein schlechter Tien, dort der immer, immer wahrer Raum. Wo du wichtig is, wenn du Ruf fällst, wenn du die Duel fällst, blieb du nicht. Stu warer ab und go wieder. Und wat dort wat down in die, wat die ooggewaanheid merken, en dat ze fijne ooggewaanheid, dat du wasch, wann die rof fällst, du wasch dat nicht so serious nehmen, en die wasch de leichter evakuum, en die war leichter sein abstuun, en war frisch werden wach goen. En dat wat het leven wirklich schein merkt. Het leven wat immer trouble sein, du wart immer schlechte ooggewaanheiden sein, wat ze kwellen anschlägen in ons, du wees mat wie abhossen, wat wie down, met wem wie taub zijn, in wo wie zijn. En welke denk je, zie die vriend, wat die wiederbrengen im leven. Vielleicht hast du nie vriend, wat die drei holen, wat die vielleicht omwerken in partying doen, oder bedringen, oder wat immer, wat schlechte ooggewaan hebben willen zijn. Proben mal, wat alle waag van die vriend, in die nieuwe vriend zien, wat vertalen van, wat immer dat is, wat immer die interessiert, business, van, keine Ooggewaanheiten. En dort is interessant, wat van grooten Unterscheid dat merk, wann du onder Frin hast. En dit wou je vielleicht mal hier tan, vertel mir, wer deine fief beste Frin zijn, en ik wou die zijn, wer du bist. En dat stemt, wen ik in mijn leven geschickt, drie geschickt, waar ik mij benoemd ha, en ik kon er wirklich zijn. Depende, wat van de Frin ik gehoord ha, wat van de Frin ik ha, du noch ha ik mij ook abgestalt, du noch ha ik mij benoem. So, dat is zeer, zeer wichtig. En dat is leeg, van wie host ich einmal, dat we nicht paying attention, wie posten nicht ab, en dan rutsch, wie war dat drin. En dat is waarom dat zo wichtig is, never up to geven. Verken, ha wie das mindset, de grabbel, wie je wat het denk. Wat ik dat nu nicht kon, wat ik dat never kan. Kijk, ik ha mij niet kap genoem. Desse werk, wel ik klokvief abstoen, en ik wil het in gym voren. Moen nachts morgens, is je denk wat de m was, hast einen Timer stellgestellt, schlafst mal klack 7. Man, die falls ich dir sehe und die falls ich schlach. Hier ist so welche Denk, wenn ihr spart du bist, wo du diese Schleich feilst, dann seid ihr diese als Aquavara-Proben in Aquavara-Proben. So lang, bad ich das was chan. Wem was passiert, wenn du sagst, ah, ich konnte deine wenig, ich will abgeben. Dann merkst du die Ungewohnheit von abgeben. Dann, wenn einmal ein frische Ding abkämpft, was du ein Bitch war, wird dein Verstand automatisch sein, ich konnte nicht, ich will abgeben. Was passiert, wenn du sagst, Aquavara-Proben, dann merkst du die Ferne Ungewohnheit. Ich war das schon, weil ich das von dir nicht konnte, weil ich das morgen schon. Und wenn ich von morgen war das Duel voll, dann war ich eben morgen war das Pill. So lang war ich das schon. In Axan A geworden in meinem Leben, dort Consistency ist key. So, im Plotisch wollen wir das sein, Beständigkeit als die Schlittl. Axan so ein Mensch, was sehr mit Beständigkeit getrübbelt hat. Und ich trübbel du nur noch feste Tiden mit. Wobei ich muss sein, die paar Ungewohnheiten, die Fähne, die ich habe, haben mich sehr geholfen, dass ich ein beständiges Leben habe und ein beständiger Mensch sein. Und einzige Menschen haben auch Trouble mit das andere. Und das ist normal. Aber wenn du ein Trouble hast mit dort, soll das nicht eine Excuse sein, dass du dort nicht kannst. Wenn ich habe das gekonnt und ich habe noch einen Trouble damit. So, never abgeben, immer fair weg. Ich wünsche Ihnen alle eine sehr feine Weg. Sei wir uns nächstes Mal.
1: Und das wird der Plüderstern. Ihr könnt uns fangen auf YouTube oder wo immer ihr jene Podcast kriegt.

opendagse morgens, og så med er mamma og frosit der så, sagde mamma, vi kan have med pappa i red, vi tænder betole, du kost med for. Då är Fred vikisig och bara randar om en dash en om era mamma fost om en mamma danke, danke och ett främi så det är med mörka kon och ett främi ett får med alla andra typ för ja, säger mamma inte får vi det all schaffa nu kom, nu var vi äta du måste fortsna själv och vad vikisigt var det trörig vad hade Jesra alla förtalt. Jo, de wurde alle er nie een koffer metnemen. Dat zijn nu zo'n nieuwe koffers met reda trollen aan de zijde alle. Ze hadden alle trollen zitreien en wurde die metnemen. En zo, een zoon brug ze gewoon eens vragen. Ze vertelde er mama dat. En de mama zegt, Vicky, dat telt haar wie doch niet ook nog even. Du moet papa zijn grote blijven tos nemen. Dat is ook groot genoeg. Ja, dan wie zo waren de eentje, wenn die tozen wordt, en de andere worden alle ihre koffers einfach schuiven. Aber, na ja, zo is dat dan evens. De mama zieht Vicky teup en frustig eten, en dan zegt ze, Vicky, aber wie, du weißt dat, wir haben een grooten God, in dem dorf wir alle zeien, all onze zorgen, all onze wensen, alles te wie dem zeien. Wat hij daaruit maakt, dat is zijn zaak. Aber onze zaak is, om dat te zeien en te leren, wat God maken wordt. Vicky lacht dat. Ze zult te God zeien te wel een trolley. Aber na jo, ze schmust het een beetje en zegt, oké, wat ik doen. Aber ze kon zich dat gewoon niet verstellen, dat God er nu wordt van hemel een trolley raufschmieden. Zo stelt zo zich dit ver en moest in zich lachen. Over dat weer nog even een minuut wat ze voren worden. Vandaar kon ze in de schuil ook metreden als de Ola vertelde wie wat inpakken wil, wie wat metnemen wil, wie met wie men een stoof sloepen wil. Nu kon ze eindelijk met plonen. Vicky was zo geleidelijk. Zo kon ook met. Als ze van de school kwam, was ze van de grond schaftig. En wanneer ze met de blijven tos moest voeren, dan werd het even zo. Dan voer ze met de grote blijven tos. Aber ihre mama had van de verarne nu recht. Vicky, de missionar temt naar onze stad. En het heeft me overlegd, wie kunnen hem nog opnemen? Hij dacht, die stof is de raadste en die stof is zo'n dagen dat de missionar door kon leven. De is maar op 10 doorgegeven en du kost ze bij die broeders zo lang in onze stof met hem slopen. Die baard is veel geraten en veel makkelijker. Hij dacht, dat werd best wanneer we door de missionar opnemen. Jo, een missionar opnemen, dat hadden ze allemaal gedaan. En dat we zo schoon geweest. Jo, dan leven ze even tien door met haar broeders in onze stoel. Dat was niet slim. Dat was nog zo klein. Dat sloop ze zo veel. En zo kwam dat ook. Dat gans beeld de missionar niet aankom. Vicky vond dat zo erg schoon dat hij beëind leeft. Dat vertelt zo veel interessante geschichten. Wat hij met God alles erleefd had. Dat we niet te geloven. Wat mensen met God alles erleven kunnen. En de missionar, dat we zo'n gescheiden, en zo'n schaaf der Mond, en dat je vol Vicky ook zo ja. Zo helpt mama ook Emma beim eten rood maken, en jentje mag Emma ruipen te eten. Op het versnijden hadden het zo droog, dan moest ze nog zoveel lezen in de rood maken, dan bracht ze hem het eten in zijn stoof. Zo leefde de missionar tien dag bij een thuis, en dat beëind in een gemeente ook predigen. Dat was interessant. En zo was zo geleidelijk dat hij beëind leven doet.

tine in ze te wiek, all onze zorgen, all onze wensen, all onze problemen, dat te wie alles God zei. God heeft wij, dat te wie ons

Dit wil nu de Tienerzending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, wann du bij de nächste Tienerstund wader du bij zijn wurst. En vielleicht ook niet alleen. Hier kost du deine Freund met dat

0: 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zij wie alle nieuwe hierers de zeeren zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het touwharsen. Vriend van de Herrn Jezus hebben ze een duizend charpe van Tritz geholt en een nieuw

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en plotische Wasat.

Nu willen we nog te beten. Herr, we danken die, dat u zijn grote lijf ons schijnt. U schijnt ons vergeving, een duipen vrede. Neem ons leven gans in die hand. Amen.

The clock is tien. Je heren het plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schoel in klok 10 de hauptgodsdienst en dan klok 6 de oevenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

Wel wie nu taub uit 1. Thessalonicher Kapitel 4 van Vers 1 der 12 lesen. Hier schrift der Apostel Paulus so: Wieder Brüder, die haben von uns gelehrt, wo je Gott te gefallen leven zelle, so als je dat ook al daune. Nu vrouw wie junt en merke junt en dem Herrn Jesus maut, dat die doren nach immer tau nehmen. Je weite wat wie junt, dat ich den Herrn Jesus befohlen habe. Gott zien welle as dit, dat je heilig leven, dat je junt van alle Hurerie freihole. Jeder man zal leren zich zelfs te beherrschen en zal verzeke met reine gedankes en met respect zijn eigen vuur te gewennen. Keiner zal zijn vroebrukken om zijn aanbaande last te bevredigen, zoals de mensen dat doen, die nichts van God weten. Keiner zal over de grenslinie stehen en zijn broeder in deze zaak uitnutzen en schoden. De Herr Gott is een recht over al zijn zaken en wordt dat bestrofen, zoals wie junt dat verheer geleerd hebben. Gott heeft ons niet gewählt, anrein te zijn, aber heilig. Wer dit verachtet deed, veracht nicht Menschen über Gott, der an seinen hellen Jesu jeft haft. Wat Bruderleib anbelangt, door überbrück wie jünd nicht schrieven. Wels Gott selbst haft jünd geleerd, ein ander te leiven. En je sind alle Glaubensgeschwistern Mazedonien goud, aber wie wel jünd moutmerke, door een nacht tot te nemen. Lot dat eine Ehrensach für jünd senne, dat je still en ruhig leven. Dat ein jeder sich am seine Sache kämmert in so Arbeit, als wie jünd dort geliert habe. De Welt soll jün abrechtet Leben seine, und dort die von keinem abhängig sind.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschikt. De nummer voor dit programma is 294. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu dat programma nummer 294.

0: We horen hier nu een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Evangelium Johannes.
1: Kapitel 11. Lazarus van Bethanien, een dorp waar Maria en Martha woonden, lag krank. Dit werd een Maria, die dem Herrn den dieren parfum over de feit goud en met ihre hoer aufdreht. Die haar broeder Lazarus weer krank. Door wie een schekt in de zestren Jezus de noorecht. Haar, die, den du goud best, is krank. Als Jezus dort hier zegt hij, deze krankheid is niet van dood, die is door te door dat God verheerlijkt wordt en dat door durch zijn zeen verheerlijkt wordt. Jezus wie Martha en ihre zuster en Lazarus goud. En doch, als hij hier dat Lazarus krank weer, blijft hij nog 2 dagen door waar hij weer. En dan zegt hij tot zijn jinger, wel wie nu Judea gonen. De jinger zeiden te hem, leraar, dat is nog niet lang trägt, als die die versochten te steigen en nu wirst du waar aan gonen. Jezus zegt, sind du nicht 12 Stunden am Dag? Wer über Dag geht, staat sich nicht. Hij zit dat Licht in deze Welt. Wer über eine Nacht geht, der staat sich, weil sie haft kein Licht an sich. Als Jezus dit gesagt hat, seht ihr an, ons Freund Lazarus schlaapt, über Echo Han am abzuwagen. Dann seht ihr den Jünger to am Haar, wenn er schlaapt, dann wird dat all beter. Jezus hat damit gesagt, dat Lazarus gestorben wie, aber sie dachten, hij meint, dat hij ruhig schleip. Dan zei Jezus aan dat vrieruut, Lazarus is gestorven, en ik zie am jünd halven vrouw, dat ik nicht door weer, dat je kennen gleiven leren, aber nu wel wie haan gonen. Dan zei Thomas, den ze ook zwilling nanden, te de andere jinger, wel wie ook gonen, dat wie met am sterven. Als Jezus haan keim, had Lazarus al 4 dagen am graf gelegen. Bethanien wie dicht bij Jeruzalem, ongeveer 1/2 stund gonen. Daar waren veel Juden om Martha en Maria gekomen, aanwegen ihren broeder te treisten. Voorts als Martha hier, dat Jezus kwam, ging zij aan het geën. Maria overblijft thuis zitten. Martha zei te Jezus, haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ik weet ook nog, om wat du God vragen deist, wat God die geven. Jezus zei te haar, dien broeder zal van dood abstonen. Martha zei te hem, ik weet God, dat hij om jüngsten dag abstonen wordt, van de doodes abstonen. Jezus zei te haar, ik zie die, die de doodes abwaakt en dat leven geeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, wann hij ook stooft. En wer door leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Gleifst du dat? Zij zei te haar, jo haar, ik leef dat, dat u de Christus, God zijn zeen best, die in deze welt nen gekomen is. En als zij dit gezegd had, ging zij in roopstel ihre zuster Maria. De haar is hier en roopt die. Zobald als Maria dort hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus wie nog niet bad am Dorp nen gekomen, aber wie nog door wo Martha am begegen wie. Als de Juden, die bij Maria am huis waren ar te treisten, zagen, dat ze bozig abstond en ruut ging, gingen ze haar hingeran en zeiden, ze geet nu graf am door te hielen. Als Maria bad door kwam wo Jezus wie en am zag, kneid ze zich ver am dool zoals am an te beden en zeid, haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus haar hielen zag, en dat de Juden die met haar weeren ook hielden, wordt hij in zijn geest zeer opgericht, en am val dat zeer schwor. En hij zegt, wo heb je am haan gelacht? Zij zeiden te am haar, kom en kijk, en Jezus hiel. Dan zeiden de Juden, kijk, wo gaat hij dem weer? Einige van hen zeiden, kon die dem blinkende ogen opmerk, nicht wat gedonen hebben, dat is maar niet gestorven weer? Jezus wordt nog eenmaal diep abgericht en ze kwam hij om graf. Dort wie een heil en een stein lag, fell dat opne eng. Jezus zegt, neemt den stein weg. Martha, dem dauden zijne zuster, zei te am haar, die stinkt al, wil zij als al 4 dagen dood. Jezus zei te haar, seh ik die nicht, wann du gleifst, dan wusst die Gott zijne Herrlichkeit seinen? Dan nemen zij den stein weg. En Jezus checkt eine Hecht en zegt, Vader, ik dank die, dat u mij geheerd hast. En ik weet, dat u mij immer hierst. Aber wer in dat volk dat aan mij staat, zei ik dit, dat ze leven kennen, dat u mij geschenkt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met een luide stem, Lazarus, kom ruit. En de gestorvene man kwam ruit, hengen feit met graf lokes bewekkeld en een zweitdoek over dat gezegd gewongen. Jezus zei te aan, leist hem alles af en laat hem gonen. En vele van de Juden die gekomen waren om Maria te bezeken, als zij zagen wat Jezus deed, geliefden aan hem. Aber einige gingen en vertelden de Pharisäer wat Jezus gedonen had. Dan sammelden de hoge priester en fariseer er een roten zeden. Wat zal wie doen? Des maand het veel wondertekens. Wann wie dem hiermet toch loten, wordt alle maan aan hem geleven, en dan worden de Rijmer komen en ons land een lied wachtnemen. Kaifas, einer van aan, die dort jouw hoge priester via zeten aan. Je weet een überhaupt nicht. En je denken ook niet door aan, dat dat voor ons beter zijn wordt, dat een man voor dat volk wordt sterven, als van dat ganze volk wordt te grond gaan. Dit zegt hij niet uit zichzelf, aber wil hij dat jouw hoge priester weer, prophezeit hij daarmee dat Jezus voor dat volk sterven wordt. En niet bloos voor dat volk, aber ook, dat hij over de ganze welt verstreden Gottesschinger worden topgebracht worden, om alle ein te zijn. Van dem dag aan plonden zij hem dood te maken. Daarwegen ging Jezus niet meer vrij am openen mang de Juden. Hij trok zich terug naar een jegend dicht aan de wildnis, naar de stad Ephraim, en blijf door met zijn jinger. Dat Joodse Passafast weer dicht bij, en vele van hem land gingen al ver dat vast naar Jeruzalem, zich te reinigen. Daar zochten zij naar Jezus, en als zij am tempel stonden, vroegen zij zich untereinander, wat denk je, wordt hij überhaupt niet om vast komen? Nu houden de hoge priester en de Pharisäer dem volk zagen loten, dat wann irgendwer wist, wo Jezus weer, dan zullen zij dat aanmelden, dat zij hem vastnemen kunnen.

vida geve, wanneer hij van haar die treien haft. Hij kon meer vida geve, wat hij geloven aangenomen haft. Geloven aannemen en vida geve. Is dat niet een goede nodig ook voor ons vandaag? Ik lood en, welle God dafür danken, himmlischer Vader, dankschön, dat u ons dienen leven gewesen hast en ons aangenomen hast, zo als wie sind. Dankschön, dat ook wie ons dan zo aannemen kennen, als wie sind. Dankschön, dat wie dan ook onze Nächsten so aannemen kennen, so als du am erschaffen hast. Dankschön, dat u ons ook die Kraft für die Leben jest, die wir für ons täglichet Leben brücken. Dankschön, dat u ons geroept hast, en ook beroepen deest, en ook ons abgoven onvertrust. Schenk je nood, dat wie dat ook vandaag waar er hier in haar leven tjene, wo du mensch roepen deest voor een dienst voor die. Dis een dienst de leven wieder te geven en u te leven. Ik bid voor alle tohieren dat ze des dit programma dienen zijn erleven. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Deze gezicht noemt zich de Indianer en zijn hond. In de eerste jaren als de stad besiedeld wordt, dan komen door van Europa naar Zuid-Menschen, hand christliche Menschen, en die siedelden door in Pennsylvania, dicht bij een groter Wald. En die houden door er wiederkomen, dat wir sehr am Anfang aus der Welt noch nicht so vorig, wie es wie die von der Dach haben. Aber die Menschen, die houden dort Evangelium mitgebracht,